Als we een poem of de tijd doen aan Chico en Omanani, radio maar bang te kwaad communisten maar toen waren klimi, al te me beschiva kan ze doen aan Chico. Al te me beschiva kan ze doen nu, mezen Kenya, wat die tulitao na janga, als een wat lukie aan bakken, kuba, ipachi ka team la, aster ka tasuli kan nungi request salier, Anungji asnoki tang asangwa tulukia tambakana na ngashitsu ipaya akashwani mukukchung.